As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Wasserhautkreuz. Erede an der Hautkreuz Wasserslag. Ja, der Wasserhautkreuz. In darum Alexander. Ek onthou vir David voor die ark het hy gedans en juich na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en zwei, want daar was een hout kruis. Ja, redder, aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn. Wie zal mij kan stil maken? Wie zal mij gitaar? Se snaar afbreek, wie sal my kan doodmaak? As my voete in het dans wil losval breek, want daar was een houtkruis. Ja, redder, aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn. Ik vraag niet hoe je voelt niet. Als gevoelens hoegenaamd besluiten raak, dan was daar nooit die pijn niet. Door die spijkers, door die bloed, daar die houtkruis kraak. Want daar was een houtkruis. Ja, redder, aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis.

0: aftrekker.
1: Jou hoofnuus serie hier, die DA vra die spesiale ondersoek eenheid lifestyle audits moet uitgevoer word. Die nasionale vervolgingsgesag mag teen die verskelding van Timothy Omotoso appeleer en in jou rugby nuus Amy Barrett-Theron tree uit in haar stryd teen kanker. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
0: Luister FM weer.
1: Jou temperature vir vandag donderdag die 16de Julie lyk soos volg: Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 11-20, Mthatha 7-23, Queenstown 2-23, Graafrenet 3-22, Kraddock 2-22, Port St. John's 21, Bishu 8-21, Hoeslonden 14-20, Jeffreys Baai, goeiemorgen 15-20, daar by julle. Uit en agende dispatches op 10-22, met Port Elizabeth in die Baai 12, met een maximum van 20 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek er saam met jou, tot so net voor 9 vandag.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Romeo, my Juliet. In een gebroken wereld was ons perfect naar dans hier. Alleen op die ritme, klop en boks, klop saam met die licht. De hart zeer cowboy onder die straat lig. Lim Ranger op zoek naar die manen. My Juliet.

boodskap brengt. Zal ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn in die ogen. Kleef jij aan mij?

daar sta jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoet, is ons verzoend.

Goeiemôre luisteraars en fyn. Ek wil net vir Lekisha sê en ek al sê, geluk met haar verjaarsdag en ons is allemaal baie trots op haar van haar mama af.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

bobjoustoel blij zit. Gaan je jouw das afhaal en vul een paard op zal lekker lijk. De secretary is niemand dat je kent, die hakken die ei.

Die klanke van Jubels Fantasties met Elsie. En net voor het Ampie en Christian Baartman met Ruggas en een bok van Blerk, sê vir ons Tannie Tina van Wyk. Tijd is so 11:15. Goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pynprogram. Ek op Jacques Weeksdag krijg tussen 9:12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuis Kaskenades deel ek met julle een geerige biefstuk gereg. Is een warm volgeer resep wat perfek is vir die koue winters aand. En nou wat hom so warm maak julle is natuurlijk hy krijg so'n bietjie Nando's peri-peri saus by, maar is nou een biefstuk, so'n 500 gram biefstuk, wat jy nou in reepies snij, en dan bietjie ei braai saam met hom sampioene, sout en peper, en dan die Nando's peri-peri saus, en dan krijg jy so'n koppie vaars room, en natuurlijk paprika ook by. Gerookte paprika, as jy het, werk altyd beter, maar as jy gewone paprika het, sal het ook die ding doen. En hy is natuurlijk nou heerlijk, as jy hom bedien saam met rys of kapok aardappels, vir hy lekker koue wintersaande, wat nou hier by ons is. Dan deel ek met julle vinnige drie bestanddeel kaaskoek, vriende. So kamma kaaskoek, as ek het nou so kan stel, wat bevat so bykie dubbel room yoghurt, een blikkie condensmelk en dan die lekker ding met hierdie koors van hierdie spesifieke kaaskoek. Hy krij een, as die Engelsman noem hom een lemon cream cookie, so waar jy nou gewoonlik tennisbeskuitjies sal breek en met wil verkrummel en met boter meng, sal jy hierdie lemon cream cookies dan nou verkrummel. Hy het moes nou daai laagje in die middel, wat so sielemoen smaak het, so dit, jy gooi glad nie botter saam met hierdie koors by nie, dan sal jy hom nou verkrummel en hom as een koors gebruik, en dan sal jy nou die room en die condensmelk meng, en dan natuurlijk gerasperde skil van een sielemoen, en dan so halwe sielemoen se sap, dan sal jy nou dit nou meng saam met die beslag, en dan bak jy hom, of nie bak nie, jy druk hom in die microgolf oond, vir so 7 minute, en dan laat jy hom nou afkoel, en dan stol die ookie nou, en dis heerlik, jy kan nou vir jouself dink, die koors van hierdie spesifieke koek, die vulsel wat tussen die koekie is, wat nou saam met die koekie gemeng is, hy gee hom nou so lekker sielemoen smaak, so vir diegene wat nou lief is vir een sielemoen taart, of een sielemoen kaaskoek, probeer gerus hierdie recept, hy is makkelijk, goedkoop en absoluut heerlik, hy is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte. Groepie is welkom om in die atelier ook vir my boodskap te stuur, ek stuur die recept vir jou met graagte 082-333-667. So net aan die 1 uur nuus, vriende, het ek die damekie van Ribs Etc. Jy het seker nou al die afgelope rukkie die advertentie gehoor wat op die lig speel, Ribs Etc. En ek het hulle genooi om te kom kuier en vir ons te vertel wat is het precies wat die oukies van Ribs Etc. aanbied vir ons mense hier in die Luister FM kontrein. So bly ingeskakel, ek is Etienne Kalitz met die middag samen zijn.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
1: As ek heel dag deur pad ry,

appel slik, is het tijd om mij recht te rek. Dan maak een man ons een plan. Ja, man, maak een plan. Heet je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan?

0: 0800 333 337. Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luister saam.

0: Krane drup, toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

slang, zes mijl naar toe. Ze dansen hier in, samen 5000 pixie. Los er alleen mij, bra, zij is jouw quick fixie. Geef mij een whisky, geef mij een gun, want je voelt wel mijn vang.

took my shot. So get my mojo. Say, say, lost your bra. En voel uit mij bloed. Blij terug in mij. Hier wat het ons gemaakt. Dat was die lady luck.

light is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen. Het scoot vrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf, wonder ik. Werk je onschuld nog voor jou? In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog bent de leren het om aan vast te klauw.

0: Red Velvet, hoor jou spoegwolf voor daarin met Koma en Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se woord van Haatstaf. Rooie hond is hy gewees. Kom ons kyk, ons loer hier so. Maar dan sê die rooie hond jakkels maak geluide in die veld. Wat sê oom JP vir ons?
1: Hier kom JP, ek dink ek is alweer heel eerste. Hallo seun.
0: Hallo.
1: Hoop gaan goed met jou.
0: Ja.
1: Kyk die rooie hond, hierdie blou bal en die weepeers al op. Die rooie hond eet allemaal op. Dis wat een rooie hond is. Transvaal, die Golden Lions.
0: Dankie om JP. Hierdie sê, my rooie hond is besig om seer te raak. Sê, Gousie, jy is uitgeslaan soos een rooie hond. Sê, Richard vir my. Dankie, Richard. Daardie uitslag wat die kind het, kan net een rooie hond wees. Sê, Annelien. Steven sê, toe ek baie jong was, het ek die rooie hond siekte gehad en al goeie ding was die 3 weke van die skool af. Eish, dag sê Biknik, toe my hondjie in Tabazimbi sy erts modder gespeel het, toe word hy een rooie hond. Tiaan van Botswana sê, die rooie hond laat jou juk en krap staan bond. Anisha sê, as ek moet rooie hond kry, sal ek nou vragies nie weet wat het is nie. Het een uitslag of wat ook al nie, sal een belle pel moet kry. Normaalweg, Nick, is die rooie hond een epidemie in die skole, want die een leerling steek die ander en die aan sê Alta Bekes vir my. Wat sê Marina?
2: Moet nie krap as jy rooie hond het nie, want dit sal infeksie vererger.
0: Louise Lamprecht sê, en daar kry al ons kinders, toe ons nog kinders was, rooie hond en my ma, so ontstaan door allemaal dit toe het op die selfde tyd. En Jessica sê, goeienaand Piknik, is dit dalk een plek van een kwekerij of een nursery? Nee, dit is nie, maar dankie die vraag. Wat is rooie hond? Ek het regtig gedink, toe ek het sien in die haat, dink ek, ek is een van die dier in die woestijn of in die Namibia of ietsie. Ek geloof vir my sê, dis een jakkels of ietsie. Nee, glatie. En weet jy wat, ek het nog nooit vir die ding gehoor nie, so ek gaan my ouma vra, of my ma vra, wat was hierdie ding gewees? Want ek het nie gehoor as kind, het ek het ooit gehad? Ek weet nie. Maar rooie hond is een jikkende huiduitslag, veroorsaak dier sweetklierkies van oormatige sweetafskeiding. So buitengewone warmte, miskien in die somer baie meer algemeen gewees. Ook Duitse mazels word een rooie hond genoem, sê hulle. So dit is heel interessant, dank jy dit. Miskien is dit mazels gewees, ek weet nie. Maar dit is hy, rooie hond. Dit is maar uitslagie, bietjie van een rooigheid daar. Ek het hier dit geweet, hier is nou nie. Maar dankie vir allemaal wat so lekker saam gesels het. Vandaag sy woord van Haatstaf was rooie hond gewees. Ek het hier geweet, is een siekte nie. Ek sê vir jou tot ziens, Niels Meiding Brits is in. Bring jou nie sessie, dan kyk die saam met hom in jou donderdagavond in. Ek sê tot ziens, tot morgen. En ek het een lekker Nazareth nommerkie net na die.
3: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSC Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.

0: Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 7 minute oor 6 en jy is ingeskakel so met my, Nelis Meyring Brits, hier op Donderdag Dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9 natuurlik, net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en as jy buiten die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Voor ek vir jou vertel wat alles vanaand gebeur hier op die program, wil ek net vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive. Het was natuurlijk weer een donderende donderdag geweest, maar ek het vir hom gesê, toe ek kom sien nou nie by die atelier, het was een rustige een geweest vandag, maar nie te min, het was een lekker een geweest, dankie Nick. En natuurlijk kan jy elke weeksdag saam met Big Nick keier tussen 3 en 6 op die Big Nick Drive. Nou ja, wat kan jy van vanavond sy program verwag? Natuurlijk gaan ons lekker muziek maak. Ons het hier so by kwart voor sy kant, het ons eerste speeliekie, die donderdag 3 in een rij, en dan nie so net voor 8, begin ons met ons volgende speeliekie, Flinke Vingers, en ek wil vanavond so'n bykie met jou gesels, ek gaan jou later vra waar oor ons vanavond gaan gesels, so bly gerus ingeskakel, maar natuurlijk gaan al lekker muziek wees, maar voor ons by al hierdie lekker dinge doen, kom ons gaan doen gauw hierdie ding.
1: Luister FM, weer.
0: Gaan loer vir oulaas, wat maak jou weer vanmorgen, vrijdag die 17de juli, en ek skop af daan allewel noord, jylle is morgen op 'n 7 en 'n 18 gedeeltelik bewolk, Bishu 11:20 ook gedeeltelik bewolk, Kraddock jylle is 9 en 'n 20 gedeeltelik bewolk, Dispatch jylle is morgen 12:18 gedeeltelik bewolk, dan kyk ons oos Londen, jylle is morgen 15:19 ook gedeeltelik bewolk, Fort Beaufort 10:19 gedeeltelik bewolk, Graaf-Reinet 11:20 gedeeltelik bewolk, Graamstad 11:19 gedeeltelik bewolk, Mthatha 10:21 gedeeltelik bewolk, Port Alfred 14:18 gedeeltelik bewolk, Port Elizabeth, hallo julle, 14:18 ook gedeeltelik bewolk, Port St. John's 14:21 ook gedeeltelik bewolk, Queenstown 8:20 gedeeltelik bewolk, uit die nag, julle is morgen 12:18 en ook gedeeltelik bewolk in ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is op 13:19 ook gedeeltelik bewolk, so, lyk vir my morgen is redelijk een matige tot warm rigge dag, by ons in die Ooskaap morgen gelukkig nie reën nie, net so paar wolke wat in die lig hang. Dit was dan in jou laaste weer gewees wat morgen vir vrijdag die 17de juli is. Jou weer is natuurlijk vir jou gebring dier die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerust op hulle webtuis te gaan kyk op www.weathersy.co.za. Jou volgende weerbulletin sal wees morgenoggend net na die 6 uur nuus op die Grootpak Breakfast. Kom, ons gaan maak so 'n bietjie musiek. Ons het vir Appel met F250 en Rieke Snel met Mariko Mampoer.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedaai. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageraag, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Luister FM.
1: Hey.
0: Die Owens promenebar. Yeah. Van dinge lyk naar. Vir die rest van die bloody seisoen. Yeah. Ons breier staar in die lights van een kar. Wat om gaan platreis soos een wallabies krom.
1: Ja, ons het lekker gegrond.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

zak. Geloof als storms toezak. Toe is koers wat de zwaar vracht kan draaien. Zoals mijn benen in de grond trek. En die schermer op die waar vleeg.